het wel dacht dat ik de bimmel afrieten wil. Zo na een half stond, daar kwam ze uit, mijn zuiden dien. En daar heb ik dat schon mitkrijgen.

bloot mien kinder, deze nu door. Ons toch een in eer etten rennen.